0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Aizel en die bureau fictief van BDB, dit om vielenen vroen en dan in het wel. Aizel, red gouverneur aan Santuk, na Peter kan je controle, en vauw ook hier aan Madagascar, wat aan dan van een zaten. Aizel, na la pandrenen, na nindere nouwe, fa tjaz reis na mitsen, zavad aan Peter kan je simtumpen. Razan tena marna, zavata van u dan vauw ook. Tja van mijn renau, het amour van mijn renau. Arali lai nou, fatsman uzip, turiwa, het ouwe, diffamation, die aan hem tribunatie vergeet. Tsmet, mamun vauw gemalakast, alaev kusan, kazo. Mijn renoa, tijf, dat zie ik van dat.
0: Zou dat om kula, zou dat om kwaaf.